0: stap van stagiaire tussen. Nog een stil, pak in wat voor jullie dansen. Oh jongens, pussy, calm down.
1: Wait, what is this?
0: Elvis, she's what?